0: van enken ook, of aan het?
1: Of aan het?
0: East 82 at 100, Charles Tom Henry, 5787.
1: Over 9233.